0: en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws.

0: nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelkrug. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna 25% van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen bij

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moelkug. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van het balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan...

0: social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Come on.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Check.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren.

0: Square ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: I'd let you go.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Wolker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja 21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot. De vertraging is daar 10 minuten. A58 van Breda naar Bergen op Zoom, tussen Roosendaal Oost en Knopend de Stok, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu,

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelkrug. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A58 naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam bij Oorschot. De vertraging is daar 5 minuten. A59 van Den Bosch naar het westen bij knooppunt Hooipolder langzaam rijdend verkeer met ook daar 5 minuten vertraging. En op de N279 van Helmond naar Den Bosch tussen Helmond, Dierdonk en Beek en Donk 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jette. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jette hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Wolker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van het balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yeah!

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelkrug. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: you gotta hold on.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Wolkrug. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: short. For a second there, thought it'd last forever.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer... af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens een correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt iets drukker op de weg in het zuiden van het land. Er ontstaan ook wat korte files. Wat opvalt is de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt Noordhoek is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechte rijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Moergestel een kleine 10 minuten vertraging ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Noelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden in het zuiden van het land. Zoals op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd bij knooppunt Noordhoek. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar is het druk tussen Best en Oorschot. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie School in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance School, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie School in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is het merkbaar nog altijd vakantietijd. Er staan een paar korte files met de meeste oponthoud op de A16. Bij daar richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer langzaam rijden stilstaan. Vertraging 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Woerdonk staat 4 kilometer met zoals gezegd 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
11: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Woelker. De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag bewoners met een hoogwerker van een balkon gehaald bij een uitslaande woningbrand in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Ook andere bewoners van het 6 verdiepingen tellende complex moesten hun woning verlaten. Een aantal mensen is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Rond 4:15 werd het sein brandmeester gegeven. Nadat de appartementen waren gecontroleerd, konden sommige bewoners terug naar huis. Bewoners die niet konden terugkeren naar een woning, kregen tijdelijke opvang in het gemeentehuis. Een woning aan de Amerstraat in Breda is zondagmiddag overvallen. De politie is direct een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer weten over het incident. Volgens de politie wist de dader de woning binnen te komen en probeerde hij de bewoonster te beroven. Dat mislukte, waarna de man op de vlucht sloeg. Voor zover bekend raakte de bewoonster niet gewond. De politie is nog op zoek naar de verdachte. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud met een getinte huid en een slank postuur. Hij droeg een grijs shirt, een grijze broek en had een gele tas bij zich. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een politieachtervolging is zaterdagavond geëindigd met een autobrand aan de Prinsenhagelaan in Breda. De politie reed met meerdere voertuigen achter een verdachte auto aan en wist die uiteindelijk klem te rijden. Kort daarna vloog het voertuig in brand. Agenten begonnen zelf met blussen, waarna de brandweer het vuur definitief doofde. Wat de aanleiding voor de achtervolging was, is nog niet bekend. Volgens de correspondent ter plaatse is er één verdachte aangehouden. De auto van de verdachte raakte zwaar beschadigd. Ook één politieauto liep schade op. De Prinsenhagelaan was tussen de Graaf Engelbertlaan en de Ritsenstraat nog enige tijd afgesloten voor onderzoek. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in het zuiden van het land met 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Oorschot 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een paar files in het zuiden van het land. Tot te beginnen de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Hooipolder 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N280 Roermond richting Weert. Tussen Hoorn en Baksum 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemden, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant na contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 2:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen 2 zeventigers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste met haar SUV achterop een auto in de start van een file. Die file was ontstaan door boeren met tractoren die onderweg waren naar een protest in Den Bosch. Israël en de door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad hebben een akkoord gesloten over de uitvoering van een vredesplan voor Gaza. Er komen werkgroepen die zich gaan bezighouden met de ontwapening van Hamas en de wederopbouw van Gaza. Ook wordt er gekeken naar zaken als schoon water, sanitaire voorzieningen en volksgezondheid. De Amerikaanse gezant Kushner sprak vandaag 4 uur met premier Netanyahu, die eerst wil dat Hamas volledig wordt ontwapend. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles wat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemde, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant na contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 2:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij Pro over de begroting zijn nog steeds groot. Pro-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Lucht, ja, ja, dat ben ik. En ze Peter als ik loop op de binnen. Geen whiplash, maar kip 6 daar op de Midwest. Als het moet, geef ik gas op de ringweg. Een kleine skirt, ik pull up, ik doe dat. Jongens blijven jongens, ja, jongen, je moet wat. Schenk

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemden, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant na contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 1:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemde, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant na contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 2:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardé. Vorige week werd 41-jarige Ardé doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardé zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
0: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simple Experience. Vandaag aflevering 585. Ja, en we konden er niet omheen. Daar moest er iets mee. Op 31 juli is Johnny Kaagman overleden, 79 jaar oud. Ja, langdurig ziek met de ziekte van Parkinson. Maar met haar overlijden verliest de Nederlandse popmuziek een van haar meest herkenbare stemmen uit de jaren 70. En een vrouw die ook na haar zangcarrière veel voor de Nederlandse muzieksector heeft betekend. Johnny Kaagman sloot zich in september 69 aan bij Earth and Fire en werd al snel het gezicht, boegbeeld en de stem van de band, waar veel Nederlandse symfo en poprock uit die tijd drijft op instrumentale ambitie, was het bij Earth and Fire haar stem die het verschil maakte, zo lezen we op de website progwereld.org. De stem was helder, doorleefd en met een zekere koelte die niet vaak voorkwam bij zangeressen in die tijd. Het was een stem ook die even goed overeind bleef in de bombastische arrangementen van de symfo-periode, maar ook in de strakkere popsongs die later zouden volgen. En reden waarom de oudere fans nog altijd met ontzag over haar praten. Ja, daarom begonnen we het programma met Wild and Exciting. Nou, wild, dat weet ik niet, maar ze was wel het opwindend natuurlijk. Want ze was ook een hele mooie vrouw. En ook een persoonlijkheid op het podium. Want ik heb ze heel vaak op zien treden in de jaren 70. Wild and Exciting was een hit van hun uit 1970. Straks bij aanvang van het tweede uur opnieuw nog een track. Voor deze markante zangeres uit de symfo-geschiedenis, maar ook uit de Nederlandse popmuziek. Blijven in even in Nederland, want daar is een nieuwe band opgestaan. Molstone, 2015, bassist Mol Mulder en de begin dit jaar overleden gitarist Wim Brouwers zijn initiators van de band Molstone. Zanger Sybrein Schaaf, die ooit bij Flamborough Head zat, en drummer Klaas Hingst completeerde de band. En vooral een bluesrockband die nummers coverde van Uriah Heep, Deep Purple en Joe Bonamassa. Maar na verloop van tijd kwam steeds weer met eigen werk. Molstone heeft onlangs versterking gekregen van gitarist Sander Groepstra als zesde bandlid. En ook Bobby Veenstra zit in de band, die was ik bijna nog vergeten. Die speelt gitaar. Het eerste album heet Master of Illusion en daarvan The Attic.

Peter Gabriel maakt op 16 augustus 1975 bekend dat hij Genesis verlaat. 18 maanden doet de groep trouwens audities voor een nieuwe zanger. En hoe moeilijk het was om een goede vervanger te vinden voor Peter Gabriel blijkt wel uit het feit dat 400 kandidaten zich hebben gemeld om Peter Gabriel op te volgen. Allemaal niet geschikt. Uiteindelijk neemt Phil Collins de zangpartij voor zijn rekening. Hij is al sinds 1970 de drummer van Genesis. En Peter Gabriel maakte het prachtige eerste album, wat geen titel had, maar later in de pers werd omgedoopt tot het album Car. En daarop vonden we

In a World of Fools. Ook te vinden op het album wat over 2 maanden gaat verschijnen van The Flower Kings. Dat heet Hope. Het hart van het album wordt trouwens gevormd door een bijna 30 minuten durende compositie. The Gods of Rome. Geschreven door Ronnie Stolt en toetsenist Lalla Larsson vindt zijn oorsprong in orchestrale ideeën van meer dan 10 jaar geleden. En zal op een gegeven moment onderdeel worden van een ander project van Anderson en Stolt namelijk. Die ook samen een album hebben gemaakt voordat het alsnog bij de Flower Kings terecht kwam. Het nummer gebruikt beelden uit het oude Rome om thema's als macht, conflict en de prijs van ambitie te verkennen. Verder in de band natuurlijk ook Hans Freuberg op zang, Michael Stolt, broer van, op basgitaar en Mirko De Bajo op drums. Nou, dat is biedt perspectief, want over 2 maanden verschijnt dat album. Who's Crying Now is een Journey klassieker uit 1981, geschreven door Steve Perry en Jonathan Cain. Het komt van het album Escape en bereikte in Amerika als single zelfs nummer 4 in de Billboard Hot 100. Maar in Nederland deed het nummer niks, bleef hangen in de tipparade. En Steve Perry, de zanger, kreeg het refrein spontaan in zijn hoofd tijdens een autorit en nam het op met een mini-cassette recorder. Daarna werkte hij het nummer dezelfde dag uit met Jonathan Cain, die de verzen en de titel hielp vormgeven.

Hallo, dit is Ruud Dielen van Glorious Wolf. En je luistert naar The Sinful Experience met Ad van Loon.

van het album Elements of Hope. Een aanrader wat mij betreft, Glorious Wolf. Pseudoniem voor Ruud Diele. En tegenwoordig heeft hij ook een keur aan gastmuzikanten om zijn muzikale ideeën vorm te geven. Je hoorde trouwens op zang Jyoti Verhoef, op die ook een aantal nummers de lead en achtergrondzang verzorgt. Blijft een aanrader. Everything Must Break to Grow is het mooie nummer wat het album beëindigt eigenlijk. De finale van het album. Glorious Wolf dus. Verder met een evergreen wat mij betreft. For All We Shared, het album uit 1998 van Mosley Autumn. Ja, en als je Brian Jones gitaar wil spelen, dan krijg je altijd kippenvel. Hier is Heroes Never Die.

Heroes Never Die. Prachtig nummer van Mosley Orton van het debuutalbum For All We Shared uit 1998. Heroes Never Die. Mooi is het. Toen nog met de zangeres in een gelederen. En dat was natuurlijk Heather Findlay. En die is al een aantal jaren uit de band. En is vervangen door Olivia Sparnen, die bovendien dan ook nog de ega is van Brian Josh, de gitarist van de band. Maar onderschat ook de toetsenbijdrage van Ian Jennings niet. En verder ook Liam Davidson, ook op gitaar. Verder met een nieuwe band die een debuutalbum hebben gemaakt. En dat debuutalbum dat heet Every Picture Tells a Story. Ik heb het over de band Unicorn Umbrellas uit Zwitserland. Een band onder leiding van Pete Zimmerman, die ook toetsen speelt. Tot Zuckerman is de drummer, Zlatko Zlatu Pirica op elektrische en akoestische gitaren. Michael Settler, jawel, van Sega is ingehuurd. Hij leefde wat textuele, compositorische bijdragen en zingt ook op het album. En verder ook René Maurer op basgitaar. Ja, van het album draaien we Farewell.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Hardee. Vorige week werd 41-jarige Hardee doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Hardee zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
10: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij de Sinfo Experience. En zoals het eerste uur al aangekondigd, ook openen we dit uur ook met een prachtige single van Earth and Fire. Het was een eerste nummer 1 hit in 1972. En dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van het overlijden van het boegbeeld van de band en de stem Johnny Kaagman op 31 juli van dit jaar. En Memories was dus de eerste nummer 1 hit in 1972. En 7 jaar later zou hun tweede volgen. Was Memories natuurlijk een echte symfonische rocksingle. De volgende nummer 1, Weekend, was wat meer poppy. En iedereen herinnert zich Johnny Kaagman in de clip. En misschien ook het filmpje van Pop-Op in dat mooie blauw pak. Het boegbeeld in de symfonische rockgeschiedenis van Nederland. En we draaien straks nog een track van een fantastisch album van Earth and Fire. De Finse band Onzege Ensemble hebben een 5e album gemaakt en dat heet A Tale. Ja, relatief weinig ophef over deze band geweest de afgelopen jaren. Een eerste album dateert al van 2016, dus 10 jaar geleden. En de bezetting is Heikki Halonen op percussie, Tuuli Järvi op viool, Merja Järvelin op zang, Essa Juujärvi op basgitaar en zang, Samuli Lundberg op drums, Joni Makela op gitaar en Vilma Pessola op zang en Mikko Viorela op fluit, harmonica en soundscapes. En tot slot ook nog een trompetist in de persoon van Jarmo Vaara. Van dit album het heel mooie met mellotroon opgetuigd nummer Thought.

van het album Metropolis Part 2, Scenes from a Memory. 1999, gemaakt door Dream Theater. Ja, Dream Theater maakt vaak ook hele stevige power metal bijna. Maar hebben ook prachtige symfonische nummers zoals dit. True Eyes op dit album, een van mijn favorieten. En ja, Dream Theater gedijt bij mij het best als het symfonisch is. En ja, het wat snelle gitaarspel van John Petrucci gaat me soms een kilometer te ver, wat mij betreft. Maar dit was wel heel mooi. Verder met een van de openbaringen vind ik zelf van dit jaar. Built for the Future. Een Amerikaanse band die eigenlijk nu pas een beetje op de radar komt in Nederland. Maakte al 3 albums hiervoor in 2015. Chasing Light, Brave New World in 2020. Heretic in 2023. In het kader van het thema 2084. En nu is er Empire. Ook weer gebaseerd op het werk 2084. Misschien ook afgeleide van 1984. Het is symfonische rock met hier en daar ook een wat poppy karakter. De band komt uit Amerika. Het is eigenlijk een duo. Kenny Bissett op zang, gitaar en toetsen. En Patrick Farrell op basgitaar, gitaar, toetsen, drums en zang. En verder is er ook nog een medewerking van een toetsenist, Pieter Vetheen, en een drummer, Lalo Herrera. Van het album Zeal It.

Yes, het standaardalbum van deze maand. Going for the One, 1977. Rick Wakeman keerde terug op het oude nest na een aantal jaren afwezigheid en soloprojecten. Die hem wel veel geld hebben gekost en maar misschien commercieel wat minder goed gedijde in die tijd. Maar dit album Going for the One mocht er zijn en prachtige nummers staan erop. Waaronder een van de beste nummers, maar die komt nog. Volgens velen Awaken, een van de beste nummers die Yes ooit maakte. Die doen we in de een van de komende weken. Want we draaiden vandaag Parallels met Rick Wakeman op het kerkorgel van de Église des Planches in Montreux in Zwitserland. Nou, dat kwam goed uit, want het album is ook in Montreux opgenomen. In Eindhoven opereert een formatie White Feather. Die hebben een eerste EP gemaakt. De band bestaat al sinds 2016. Op de EP staan drie nummers. Job van der Broek op gitaar toetsen. Jeff Schulpen op basgitaar. En Ivo van de Weijer op drums. Ik draai vandaag van die EP Little Droogies.

eerbetoon aan Judy Kaagman. Geweldige zangeres. Ik was een groot fan van haar, maar ook van haar band Earth and Fire. Maakte met name in de periode 69 tot 75 prachtige symfonische rockalbums. Later werd het wat funkier en wat poppier. Ik draaide van het futuristische album To the World of the Future uit 1975. De fraaie titeltrack, een van mijn favorieten van Earth and Fire. En Judy Kaagman overleed in Blaricum op 31 juli van dit jaar. En volgens mij zijn er al heel veel leden van Earth and Fire niet meer onder ons. Na haar muzikale carrière zette Judy zich nog bestuurlijk sterk in voor de Nederlandse popsector. Ze was voorzitter van BV Pop en later directeur van de stichting Coronamus Buma Cultuur. Vanaf 2002 werd ze bij het grote publiek opnieuw bekend als jurylid van Idols, waar haar directe stijl iconisch werd genoemd. In 2012 maakte ze bekend dat ze leed aan de ziekte van Parkinson, waaraan ze uiteindelijk ook is overleden. Dat ze mogen rusten in vrede. Tot slot van het programma van vandaag een track van het nieuwe album van John Greenwood, die ook heerlijke, mooie symfonische albums maakt. Zijn nieuwe heet First Day. En daarvan All Over. Volgende week zijn we er weer. Wie weet. Tot dan.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemden, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant naar contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 2:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind?
5: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijn Moeker. Een appartement in de Bredaanse wijk Haagse Beemde, waar een Pride-vlag aan het balkon hing, is zaterdag beschoten met vuurwerk. Daarbij ontstond brandschade aan de vlag. Volgens burgerraadslid Jasper van Loo van de Partij voor de Dieren, die contact heeft gehad met het slachtoffer, zou de dader ook haatdragende teksten hebben geroepen richting de bewoner. De Partij voor de Dieren heeft vragen hierover gesteld aan het Bredaanse college en krijgt daarbij steun van vrijwel alle andere fracties. De partij wil onder meer weten hoe de melding is opgepakt en vraagt ook aandacht voor de veiligheid rond de Bredaanse Pride die in oktober plaatsvindt. De politie laat weten dat de zaak wordt onderzocht. Ook is er inmiddels een buurtonderzoek gestart. De politie heeft een 48-jarige man uit Breda aangehouden voor de mislukte woningoverval aan de Amerstraat in Breda die afgelopen zondag plaatsvond. Dat meldt Omroep Brabant na contact met wijkagenten. Volgens de politie wist de verdachte de woning binnen te komen en de bewoonster te overvallen. Er werd uiteindelijk niets buitgemaakt. De bewoonster zou zich goed hebben verweerd. Na de overval ging de verdachte er vandoor. De politie verspreidde direct een signalement en deed via Burgernet een oproep om uit te kijken naar de man. Dankzij camerabeelden en hulp van buurtbewoners kon de verdachte uiteindelijk worden aangehouden. Volgens de politie gaat het om een bekende. De brandweer heeft maandagmiddag een bestuurder uit een auto moeten bevrijden na een ongeluk op de Aanwassenweg in Raamsdonk. Het ongeluk gebeurde kort voor 2:30. Door een nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de weg, waarna zijn auto op zijn kant tot stilstand kwam. Vanwege de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die hoefde uiteindelijk niet te landen. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt